0: Goedemorgen, Jolien en Gesalte. Dank je dat ik mijn oor kon uitmaken en nieuwe dag te kunnen aanschouwen. En wachtend op je woord. Al mijn eden maakjes, mijn familie, jouw familie. Allemaal zijn ziek en gezond. Een mooi en een lieve dag. Baie, baie liefde, jylle eie antipopie.
1: Nou ja, welkom terug, luisteraars. Tijd so 19 minute voor 6. Ons sê baie dankie aan Tannie Lees, wie vir ons die prachtige woord bedien het, ne? Altijd so op tyd, oprecht, en een goeie woord wat sy bedien. Ja, kom ons begin met die boodskap. Jy is steeds welkom om vir ons een boodskapie te stuur. Daar is nog genoeg tyd, hoop ek. 060-5052-693 of jy kan skakel by 044-884-0831. Morgen, Jolien, gelukwense daar aan Keila Francis, wat vandag verjaar. Baie geluk en mag die Here jou seën en onthou die familie is baie lief vir jou. Godse wees bly saam met die wat bly is. Ons is saam met jou bly vir nog 'n jaar wat God by jou lewe gevoeg het. En aan almal wie vandag verjaar,

0: Just listening to the lyrics of the song and just thinking that, I've heard that before. I've heard, Mark Memal, you make. And of course, that's Ray Dillon here on your Rise and Shine breakfast show. I hope that you're having a beautiful day and that nobody's going to mark you mole today. But yeah, really, now it is time for us to cross over to the very sweet and the very awesome Mario Gevelaar with our morning traffic update.
1: Lynn, a very good morning to you. Yeah, Lynn, the off-ramp of the R102 to Kwanongaba in the vicinity of Mossel Bay. We have an accident, two vehicles involved, no injuries, so we urge our motorists to approach with caution. There is a stationary vehicle on the N12 in the vicinity of Dijsselsdorp. The vehicle is causing obstruction in the left lane, so motorists be on the lookout. Dan by die afrit na die Nelson Mandela Universiteit uit Sasveldpad is die pad geslypborde daar aangebring wat aandui dat daar geen motors daar moet inbeweeg nie, maar dit gebeur gereeld of nog steeds dat voertuie daar inbeweeg en moet dan omdraai aksies daar uitvoer wat uiters gevaarlik is. Hoek van St. Mary's en Beerstrate waar die verkeersligte geruime tyd nog defektief is, is daar nou pindiensbeamtes van gister af wat dat diens doen wat dit vir die voetgangers makliker maak en veilig die kruising binnen te gaan. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref, en ja, so Mandela Boulevard het ons druk verkeer met buffer tot buffer situasies, dan P.W. Botha Boulevard, dat is in Nelson Mandela Boulevard, sowel as Randstraat, moet ons maar op die uitkijk wees vir die voetgangers waar daar kruis. Louis Fourie buffer tot buffer situasies, dan Caymans Pas, het ons vanochtend weer stadig bewegende verkeer, daarvan af die Kruibos Wisselaar tot in die richting van die Touwsrivier Brug. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM. Jou stem in die paradys. Lynn, you must have a fantastic day further. Greetings until tomorrow morning.
2: Yewena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
3: Hey, ze bundles ze data naze voice ase Telkom. Ayizifumaneka ngokukhethekile yasixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
3: Ngqo. Wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim, urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wawugqiba ucofe *123#, uzikhethele zakho iMotown bundles.
2: Yeah, yabona le Yiyo, i-chat ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe, izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles, fumanaka nangaphaya kwemida, uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
5: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Kellogg's Instant Noodles Multipack 5s. Buy 2 packs for R56. Koo Baked Beans 400 gram. Buy 6 for R84. Spend R1,500 and get 3 gigs free BoxerCom data at Boxer.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die Eden en Sentraal Karoo onderwijsdistrik is tydens die 2026 nationale onderwijs uit muntendheid toekenning as die beste onderwijsdistrik in Suid-Afrika vir distriksleierskap en bestuur aangewys. Volgens Netwerk 24 het die verhoor van die 32-jarige oudsring se muziekonderwijzer Suleyma Niman vrijdag in die streekhof voortgegaan met die 15-jarige klaagster wat met haar getuienis begin het. Die voormalige hoof van die onderzoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het aan die Matlanga-kommissie gesê dit sou redelik wees om tot die gevolgtrekking te kom dat daar onskynlik 'n gekoördineerde aanval op die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tlatla Nkwasi en die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo was. Die minister van Finansies, Ino Gondwana, het aangekondig dat munisipale bulkaandeel toekennings vrygestel sal word om te verseker dat munisipaliteite noodsaaklike dienste kan bly lewer. Oudtshoornse Bridgeton gemeenskap vier die prestasie van die jong rugbyspeler Rufaigan Hendricks, wat vir die Suid-Afrikaanse onder 18 rugbyspan gekies is. Dit en jou financiële aanwysers volg om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

0: Maurice Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maurice Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Ja toe, welkom terug, tyd so 8 minute voor 12, kom ons kyk gauw. Môre Julien, geloof dit gaan goed, een prachtige dag aan al my Eden FM maatjies, namelijk Ashley Corkeer, Delia, Lintie, Elja Wayne, Doreen, Sis van der Rust, Katrina van Volmoed, Antie Ma, Antie Jeanette en Ante Daniels, liefde groete, dit kom daar van Mina Konhari, alipad van af Heidelberg. Nou ja, byna grootheid van my kant af, maar ek mag net seker gauw vinnig of ek enige eense boodskapie stalk misgelees het of geskiep het, dit wil ons nie heen nie. So ja, kom ons kyk gauw, Landie Grootboom sê, sy is ingeskakel, Yvonne Uithaler is ingeskakel, kom ons kyk, wie het nog een boodskapie geloos, Jennifer Davids, Marlene, Patrick van Veren, Maria Corrichus, Marlies Lots is ingeskakel, Landie Grootboom, Moira Henneke en Yvonne Uithaler, Ronald Apollos en Petronella Abelse. So ja, dis ook my story vir vandag, ek moet uit, die so 12 uur lees na so die nies, en net na 12 is het DJ Sebastian, dis in 12 en 2 by die Midday Connection, onthou ek en ee het morgen, selde tyd, selde plek, afspraak, mooi bly.

0: Die spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

0: Yes, people always say love is wonderful, hey? Yeah, and the birds sing and the smiles go, goodness, and then people sing along, you know, I don't know. Hello, give me what?
1: Wrong turn.
0: Is it wrong turn though? Well, okay, vergewe toch maar van mij. Uw collega had altijd zo gezegd, vergewe maar toch van mij. Wie is dat?
1: Ik dank ik weer.
0: Okay, the day we fall in love. Wie zong dat lied, jong? Ik kon niet zien wie zong dat lied. Wie is dat? Soms is James Ingram, hè?
1: Ja.
0: Maar nou ja, Jolien Verosa, Makier sê, sy slag gereed hier met die nieuws hoogtepunte in Afrikaans. Is jy recht, Jolien?
1: Yes.
0: All right.

0: I bet you enjoyed that one, you know. A very good afternoon, welcome back. Goeiemiddag, sê iemand hier van my Lees Manu hier uit die prachtige, ja nee, Hesekwans hier van my Sebas. Goeiemiddag, voel ons aansluit hier by die by advertentiebreek. Goeiedag, middag Sebastian en Julien, ek is ingehaken en geskakel van Heidelberg aan Johanna van Wyk, Liesel, Irene November, Vaslin Adams. Auntie Lena Williams, Auntie Alma, Mina Brink, Auntie Jean, Lies Manu, en al my ene van maakjes, geniet alles wat julle doen vandag, nie? Het kom natuurlijk hier vanaf Mina Conradi. Baie dankie daar, Mina. Goeiemiddag, my brother Sebas, in die familie, die bankroof maak mens nieuwsgierig, nie? Gooi nog een man, episode 46, sommer man. So sê Flo, ja, Flo, jy sal maar moet wag, jong, jy sal maar moet wag, en luister, wat dan gebeur in die volgende episode, nee, voor ons gaan vir advertentie breek, hoe gaan dit aan, broeder?
1: Hartelike goeiemiddag, Sebas.
0: Gegroet, broer.
1: Ja, nee, ek wil net vir amal sê, daar aan die kant van Pakkersdorp, daar in Udenpark,
0: yes, sir.
1: Hulle moet een wonderlijke gesiende woensdag het,
0: ja, ja,
1: Sebas,
0: ja.
1: Jy ook, al die Irene van Maats, moet ook een wonderlijke middag het, en ek hoop hulle is ingeskakel op die Midday Connection.
0: Oh yes.
1: Soos ek hier by die werk hier in Earlscourt. Sebas, jy moet ook een mooie geseende dag het, man.
0: Baie dankie, my vriend.
1: Ja, luister, baie lekker na jou.
0: Fantastische dag vir jou.
1: Jy het een beetje verkouwerig, maar soos jy altijd sê, dinge moet me aangaan.
0: Maar ja, nee.
1: Dinge moet aangaan. Sebas,
0: is toch so
1: van Sean, ja. Hier in Earlscourt.
0: Dankie, Sean, hier in Earlscourt en George, nee. Lekker om van jou te hoor, my vriend. Middag, Sebas. Ingeskakel ek, Frank, Cathy, and all the way from Richards Bay. Welcome home, Cathy. All right, Cathy, welcome to you, man, and welcome back. Welcome back, Cathy. She says, oh, dat is my groot vriend daar, jong. Ja, nee, wat. Hier al die pad van Nuisna. Sy sê, my is ingeskakel hier vanaf Richards Bay, you know. Ja, nie soms so nie, nee. Vanaf Richards Bay. All right, welcome back. A quick ad break coming up, and then we're definitely going to be joined by... our team, you know, yeah, is coming back at it. Our positive thought coming your way, right here on your number one in the South Cape. Ad break coming up, and then we'll be back right after this.
2: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.

0: Middagpolle opskit
1: middag,
0: ook nie, ek skuil net by die Here, dit is nou net so polle.
1: Ja.
0: Het is klaar wat het so is, ek hoop het gaan goed met jou.
1: Het gaan baie goed met Engel.
0: En ja, al die gemeentes groet ek, my familie in die Kaap, Rosina en Jacob, Antie, Vry en Omdak, Om Os en Andrikkie, almal. Poppy, ek het nou vir jou brood en bak nee. Lekker eet aan my broodjes wat ek gebak het. En sê Renee wat nou die baba weer vir ons gebring het. Een lekker dag verder hoor, Lali uit die Riversdal.
1: Nou sê Lali, mooi blij. Riversdal is zo ver van Joods af, hoe lekker het met een stukje langer om Lali. Hallo, goeiemiddag, Freddy Nelson, all the way from the United States of Cornwall. I say good afternoon, brother. Goeiemiddag.
2: Middag, sê Mr. Paula Master, wou na aangeskakel al die pad uit. Nice night. Ja, ek keer gauw lekker hierso. By Sydney en Sophie Bewee. Ja, ek en my man het gauw hier kom meeting hou. Sy is gauw bezig hier om vir my dochter aardappelchips te bak en die hoenderbraai. Mr. Paula, ek sê vir jou, kom maak gauw een draai met liefde van Ramona, Frank, Feilen, all the way from Nice.
1: Lekker my mense, enjoy, enjoy. Ja, maar dat is koeries wat loopt nou net. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula Ops.
1: Middag sê.
3: Hey, dankjewel program, Paula. Paula, ja, God is goed. Daar is die kans omdraai nie. Is die wil nog omdraai? Dan maak jy fout, Paula.
1: Dan maak jy een fout.
3: Om maar voor te kom, Paula. Ja. Dankie, Paula. Kom van Anna Witboy, Paula, hoor.
1: Amen. Baie dankie, Anna Witboy.

0: right. Eden FM, I'm telling you, Mr. Mario makes it right. So hier is hy nou met die padverkeersverslag op jou nummer 1 radio. Ek groet vir jou, Mr. Mario, uit die hartkie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Hartlik goeiemiddag.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, daar by die afloop na Nelson Mandela Universiteit uit Sasveldpad het ons daar pad gesluit, borde aangebring, dat die 7 passes nog steeds gesluit is daar vir normale verkeer. Dit gebeur gereeld dat motoriste daarin beweeg en moet dan weer omdraai uit die aard van die saak, wat uiters gevaarlik is. Op die hoeke van St. Mary's en Beerstrate, waar die verkeersligte geruime tyd buite werking was, is daar puntdiensbeamtes wie daar diens doen, dit is van gister af. Soos vooral by die motoriste, sowel as die voetgangers daar, om die handseine van die voetgangers, van die puntdiensbeamtes daar jammer, te gehoorsaam. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, in die Nelson Mandela Boulevard, het ons drukverkeer met buffer tot buffer situasies, dan P.W. Botha Boulevard, tussen in die Nelson Mandela, sowel as Randstrate, moet ons maar uitkyk vir die voetgangers, daar in die metro omgeving, waar daar beweeg. Louis Fourie, buffer tot buffer situasies op die stadium, dan Kraaibos Wisselaar, tot by die Touwsrivier Brug, het ons stadig bewegende verkeer, daardeur die Caymans pas. Dan het ons in P.W. Botha Boulevard, het ons ook drukverkeer daarvan op Randstraat, regdeur tot in die kruising van Yorkstraat self. So hier vra ons maar motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid. Dan Mr. Paula, motorists don't drive alone in areas which you are unfamiliar with. Females especially shouldn't drive alone at night. You are the easiest targets. Mr. Paula, u moet verder 'n fantastiese namiddag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, baie dankie. U moet ook 'n uitstekende middag verder hê. Baie dankie ook vir daardie wenk. Ja, ons vroue slaan ag asseblief. Dit is nou 27 minute oor 4. Mr. Mario het vir ons gebring die padverkeersverslag. En ons waardeer vir jou, Mr. Mario. Van een waardering na volgende, daar is een klein luisteraarkie, een jong luisteraar, by die naam van Sides. En hierdie enekie van Olivia Dean is speciaal vir jou, Sides. It is Man I Need. Oh, Sides. Taking us to the 4:30 news headlines in Ishikawa.

0: Licala emakwentsimbi yesine nangamathole endaba esikuphathela zona ngentsimbi yesihlanu. Ibhunga likamasipala weSithili Garden Road nemanejala kamasipala uMonde Stratu bavumelene ukuphelisa isivumelwano sakhe sengqesho ngethoba yentlanganiso yebhunga izolo. Ityala letitshala yomculo yase-Oldtown neminyaka engama-32 budala liqhubekekile kwinkundla yesihloso se-Oldtown ngolwesihlanu kwiveke epheleyo, apho uMangali enike khona ubungqina polisa kumzantsi kolona thi inkqubo yokukhangela kwentwazana neminyaka ye-17 budala seBlank ilahlekileyo iyaqhuba. Okanti isibini sasePaarl sigwetye ubomi entolongweni ukudlwengula, ukurhweba ngabantu nokufundisa abantwana baselula isondo. Inkundla yasePaarl izolo zifumane ziphele ngentsimbi yesihlanu ngolwimi lwesiXhosa.
1: Thank you very much, Sanazu Guba, for the 4:30 news headlines in isiXhosa. Sanazu will be back at 5 serving you the mains. And I will be back straight after the ad break. And dan gaan ek draai maak in die Sekwa. Maar ek het ook een speciale dame wat vandag vir jou, wat ek gou vandag ook wel geluk wens, net na die advertentie breek.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Yewena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
4: Hey, zi-bundles zedatha nazevoice zaseTelkom. Ayifumaneka ngokukhethekileyo esixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke ii-networks.
3: Hey, loo nto ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
4: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wawugqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho i-Motown bundles.
3: Ya, yabona le? Yiyo, i-chat ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe, izinto ziqalanye mos.
4: Motown bundles, fumanaka nangaphaya kwemida, uhlala unxibelelene.
5: Telkom, possible begins here.
1: Celebrating a birthday today, onze eie Hilly, Hilde Kamfer. Happy, happy, happy birthday. Mag die Here jou sien met nog vele prachtige jare. Stay as sweet as you are. Here's Lodi Beach with Touch Me Softly. Enjoy, Hilly.

0: It is Lodi Beats being unstoppable. Touch Me Softly. Special birthday shout out to Hildred Kamfer, better known as Healy, celebrating her birthday today. Happy birthday, Healy! Bringing us to the Hessequa municipality slot. It is over to you, Jamie Lee Joseph. Please, Jamie, take it away right here on your Drive Time show. Hartelijk goedemiddag, Jamie. Welkom bij de Afternoon Drive.
1: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Eden FM hier in Hessequa by die munisipale geleef met myself Jamie Lee Joseph en met my in die ateljee het ek vandag vir Reen Milan. Hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeampte by Hessequa munisipaliteit en met ons in die ateljee het ons ook vir Leslie en Charles. Sy is die toerisme intern by Hessequa munisipaliteit. Welkom by Eden FM.
2: Hey, dankie Jamie.
3: Dankie Jamie, welkom ook in Leslie Ed en alle luisteraars.
1: Soos al ons luisteraars nou al weet, ons praat gewoonlik oor toerisme projekte, dinge om te sien sowel as opkomende gebeure. Reen, kwalificerende toerisme besighede kan aansoek doen by Hessequa toerisme vir amptelike padaanwysingsteek. Vertel ons hoe hierdie proces werk en precies hoe besighede kan aansoek doen.
3: Jamie, so as die senior toerisme en ontwikkeling

0: Isangas Kaakloop hier in FM, lekker om met u te gesels. En is een groot, groot opgewondenheid in die atmosfeer. Die lig is gelaai met opwinding, want dit is tyd vir die Clashy Clash. Die hele week al het die spanne van Pakkelsdorp hoor en George hoor op verskillende vlakke met mekaar meegedin. Ek sien, daar was bietjie krieke, die VCS het gister een vasvraag competitie gehad, maar Saterdag is dit die groot saak, wanneer die spanne, die rugby en die netbal spanne mekaar gaan die strijd aan sê. Nou ek het hier kapteine en africhters, ne? As ek reg is hier in die atelier, miskien moet ek eers hy twee manne hier aan my linkerkant bekend stel, die George, hy manne. Hallo meneere, wat is julle name? Welkom.
1: My naam is Zander Williams, kaptein van George Hoogeschool.
0: Zander?
1: Yes meneer.
0: Daar is hy.
2: Ek is Dwayne Matthews, onder kaptein van George Hoogeschool. Hi.
0: Ok, julle is die kapteine van die onder?
1: 19.
0: Onder 19 spanne, eindelijk die A-spanne.
1: Yes,
0: ja. A-span kapteine. Daar is hy manne, hoe voel julle jong? Saterdag?
1: Om eerlijk te wees, is FNB is een baie goed voorrecht om voor te spelen.
0: Ja.
1: Ons meneer dankie sê vir die geleentheid wat ons krijg om FNB te kan spelen. So, dit is een baie voorrecht. En van Pakkelsdorp wil ek net sê, ek hoop hulle is baie goed voorbereid, want ons sal zo zijn. Man,
0: want julle gaan nie sacht kookie sê
1: jy. Ons gaan
0: nie sacht julle kom hier met een lachje. Ja nee, ons goed daarmee die manna van Pekzai bekendstel. Hallo, hallo meneer, wat is jou naam?
3: Ja, hallo meneer, my naam is Cornei Pieterse, A-span kaptein van Pakkelsdorp Hoërskool.
0: Ah, sê Cornei, hoe voel jy oor Saterdag jou?
3: Ja, soos hy sê, is een groot geleentheid.
0: Mm.
3: Ja, ons voel maar, allemaal voel ik prese, allemaal voel dat, maar op het einde van die dag, het gaan we win, gaan we we gaan die ding vat.
0: Ja.
3: Nee. So hulle voel hierdie voor ons gezet, ons maar net vat wat aan ons behoort, so hulle bang om ons vat om maar net.
0: O, oké. Nou, daarom hebben we hier op bekendstel daar. Hallo meneer, wat is die naam?
4: Ik is Craig Roofse.
0: Meneer Roofse.
4: Ik is een van de africhters bij die onder 19 span.
0: Oké. Hoe voel je over die span, meneer Roofse?
4: Ons is baie positief, baie confident, goed voorbereid. Ons voelen ons is recht voor die zaak. Het is maar net nog een game. Alhoewel het een groot game was.
0: Ja.
4: Ons
0: lijkt
4: naar
0: Saturday. Ja, nee, over die meisjes gezegd, dat lijkt me soos een derby die. Waar die spannen mekaar jaarlijks die strijd aan sê. Daar is die Clashy Clash is een grote. En ja, kom ons praat so bykie nog weer. Meneer, is meneer die africhter? Stel die bykie bekend aan ons, meneer.
5: Goeiemiddag, ek is Maak Pedro. Ek is die hoofafrikter van George Hoër.
0: Hoe voel jy oor die span, meneer Pedro?
5: Ek voel positief oor onze span. Ons het goed voorbereid vir die week.
0: Mm.
5: So dat van maandag gaan begin.
0: So die mannen hulle best gegee.
5: Yes,
0: as die mannen wat lijf weggesteek het.
5: Yes, ons is nog vanmiddag voor ons hierna toe gekom het, ons is ook een goeie oefensessie ingekry.
0: Ok, so hoe het gegaan oor die algemeen met die span die seisoen tot dusver?
5: Ons het een goeie seisoen achter die rug tot dusver. Ons het in die begin van die jaar het ons het toernooi gaan speel op Otaniqua Park het ons eerst ons het goed begin na so. Toe ons Nysna toe gegaan en ons het een toernooi aangebeen in Nysna. So ons het, dit was een 2020 wedstrijd, maar in 15 man kode 2020 en ek kan soos destijds soos Nys het aangebied het. Maar dit was nog net vir school hier. So ons het daar het ons koning gekry.
0: Okay. So jy sê die span is baie confident dat die span gaan die knoop deurhak.
5: Yes, ek is positief dat ons die knoop gaan deurhak, ons is recht voorbereid. Soos ek en meneer Hoefse nog daar maandag om mekaar gesê dat het sê, kom, hulle is ons reels.
0: Jy sê, Joos, hy kom en sê hier reels aan by die gas hier sy is aan.
5: Net so, ja meneer.
0: Ons wil gauw, wat sê die onderkaptein? Ons wil gauw, onderkaptein, sê gauw vir ons, hoe voel jy oor jou span, broer? Trek ons een bykie nader in jou en Mike.
6: Voorbij positief meneer, ek vertel elke om handel. Ek weet, as die baie in elke om handel.
0: Mm.
6: Soos my kaptein gesê het, is baie voorrecht om Pekzai versus Zozai te sien.
0: Mm.
6: Ek hoop net, hulle is voorbereid, want ons is baie goed voorbereid. Ja,
0: Okay. So, julle, Pekzai, wat sê julle van die manne wat sê, hulle kom met hulle reels op julle veld?
3: Ja, soos ek het al hy sê ding al, toenag, denk ek ook al wel, want dit is so ver gegaan nie.
0: Okay.
3: 24, dat dit so ver gegaan nie. So, ons voel, in ons comfort zone, want ons in ons huis, basis
0: ons. Julle die, hoe sê julle die home ground,
3: ja,
0: advantage het julle.
3: wie wil op zo home ground advantage.
0: En, ja, maar like my George gaan nie met een lach kom, met julle recht, man.
3: Ja.
0: Hoe sê meneer Roelse? Hoe sê die manne, hoe het gegaan met die voorbereiding? Hoe lyk die span? Hoe is die moraal van die span en hoe?
4: Die boys is in goeie spirit. Baie lekker oefensessie vandag gekry. As ek eerlijk moet wees, die manne is honger.
0: Mm.
4: Die manne is baie honger. Hulle is confident en hulle het mooi voorbereid. Goeie record die seisoen gehad. 12 gespeel, 1 verloor.
0: Oh.
4: En dan net om een afsluiting te maak, wil ek my net vir George hy sê, welkom by die graveyard.
0: Welkom by die graveyard. Kijk hier, hoe dit gegaan vir die jaar? Wie het gewen vir die jaar?
6: Ons hier.
0: George hy het gewen, yes, oké. Okay. So jylle moet jylle titel nou kom verdedig.
6: Ons sal so.
0: Jylle sal. So. En Pex, jylle sê, die titel kom Pex toe.
3: Hulle bang het vir ons. Hulle bang het vir ons. Hulle
6: bang het vir ons. Ja, so, ons sal hulle op die graveyard begraven.
0: Oké, oké. Dus jy sê, hulle sê welkom by die graveyard, maar jylle begraven hulle by die graveyard.
6: Ja, so.
0: Manne, dis die geest, man. Dis my sportman geest. Dis lekker. Competitie is altyd lekker. Hoe sê meneer?
5: Dit is net een tong in die kies. Ek sê, ek dink is gisteravond een van Pakkers Dorpse van in 19 seens daar voorbij kom te sê, ek kom is, jylle oefen laat, nie? En hy sê vir my, ja, ons oefen vir George, hy. Maar hy weet nie saam wie praat hy nie. En ek sê vir hom, jy praat eindelijk met George, hy. Ek sê vir hom, onthou net, priester net, het net die gaat opgemaak. En ons kom stoot om net weer toe mogen. So ek wil nie, ek wil net vir jou sê, jy moet gereed wees.
0: Ja nee, man, ek weet nie, wie gaan die begrafenis ondernemer wees nie, maar dit lyk my iewers gaan na begrafenis gauw word, komende satra. Manne, gaan julle eindtelling vir ons waag? George, wat sê julle? Ga julle te eindtelling waag?
1: Ek sê hulle prediction score hiervan, jy moet gaan die basis vir jou van mekaar, dit gaan een tijd doen.
0: Het gaan een ruller wees, sê jy?
1: Prediction score makkelijk 28-26.
0: Joe, op een mespunt. Oké, hoe sê die mannen van George? Hoe sê die andere mannen van George?
6: Sal ook misschien eens jaren sê, ek weet, dat gaan harde games, baie taf. Dat gaan circa 3-4 punten verskil is, wat ik denk, het gaan met onze gins is.
0: Maar je sê George, hy gaan het win.
6: Ja, so.
0: Oké, wat sê die peks, mannen?
4: Ek gaan het los bij die volgende ons en ons praat weer op die veld doen. Ik zal eens een prediction in, maar ik zal eens een spoiler.
0: Oké.
4: George, hij zei dankie voor de beker, maar dan gaan lijst brengen.
0: Konijn, je rijdt.
3: Ik vies er een plein aan, want dat is basis wat we gaan proberen.
0: Oké.
3: Ons is voorbereid, ons is recht voor dit. En zoals Coach Mark zei, ons is verloren in Brussel en zo, dat is nog persoonlijker. Ons moet een opmaak wijn, want ons is nog het jaar verloren.
0: So lyk my beide die manne, die span het 'n groot appel te skil. Komende Saterdag. Manne, ek hoop hy appel word reggeskil en dat julle niks agterlos van hy skilie. Ek hoop die begrafnis, ek weet nie wat moet ek nou sê van die begrafnis nie, maar lyk iewers gaan na begrafnis wees. Ek hoop jy is aan die positiewe kant van die begrafnis, of jy nou van Georgia is en of jy van Pakkersdorp is. Mag die beste span op die veld op die dag wen, mag geen span na afdag het nie, mag daar geen baie beserings wees nie, en mag jylle een lekker geest het, manne, want dis waar oor het gaan. Ek hou van die competitie, ons hou van die geest en die anticipatie, want dis waar oor sport gaan. Maar aan die einde van die dag gaan groet ons mekaar, ons geef mekaar een skrie blad, en ons is een lekker sport, manne. Laaste woord van ons africhters, meneer?
5: Ek wil net baie dankie sê vir Pakkersdorp, wat die ouders is vir hierdie jaar, en ek wil vir allemaal uitnooi oor jylle Suid-Kaap eindelijk om te kom kyk. Ek weet die klesie is altyd een groot, het is een...
0: Hoe laat is die groot wedstrijd?
5: 1 uur.
0: 1 o'clock?
5: Yes. Dit is altyd een groot rille tussen Pakkersdorp en George High, en ek denk Pakkersdorp het 1 jaar George High baie teleergestel op Rosemont. Ek denk, is kon hy mooi met allemaal doof. Ek sal nooit die seense naam vergeet, Mustafa, en toe die ons gesink in die doodsnikke. So Pakkersdorp, dit gaan nie weer gebeur nie.
0: Die geskiedenis gaan nie meer haal. Laaste woord van julle daar van Pex?
4: Soos Coach Marcus sê, dit is altyd voorreg om teen George High te speel, en ons weer die FNB Clash kom natuurlijk alle geruimde tydje aan.
0: Ja.
4: En dis goeie competitie tussen die skole, en dis goed vir die gemeenskap, beide gemeenskappe, en soos Culture Mark sê, ons doen het een beroep op die mense daar buiten,
0: ja.
4: Om ons teen,
0: ja.
4: Om geniet die dag saam met ons, en
0: gaan
4: geniet die rugby.
0: Ja, nee,
4: en ook alle sterkte aan Georgia, en ook Pakkasel.
0: Ek was gister daar bij PEC, sê, het lekker lekker, so feestgeest daar. Die merry-go-rounds lyk my is al klaar daar. Die manne swing al alle nie rond.
2: Van
0: Vrydag af. Van Vrydag af, swing. So die manne is in een swing en julle aankom. Daar sê, baie dankie meneer, het was lekker gewees. Dankie vir julle lekker geest en alles van die beste. Vir komende Saterdag. Ons is ook bezig om te onderhandel, want miskien gaat een even hy groot game kom uitsaai. So dit is oor die julle Suid-Kaap laat hoor. Hoe perform julle komende Saterdag. Alles van die mooiste. Dat het baie, baie goed gaan. Baie dankie, Paula Opskodops in ons Oudsoorn studio. Ons kom terug naar jou. Dankie dat ons so lekker kon gesels.
7: Dankie, koning.
4: Dankie,
8: meneer.
4: Dankie,
8: meester. Was jy in een pad ongeluk? Of dier Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onrechtmatig gearresteer?
9: Thank you, man.
8: Aangehou of aanranding deur die polisie.
10: Police search warrant, open the door now!
8: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons specialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, medische nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
11: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
12: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
11: Michael Lind en
13: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
11: Pieter van der Westhuizen.
14: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
11: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Ja, dit was Mr. Monnie Peters en hy was in gesprek gewees met van die kapteine, die spelers en die africhters van die F&B Classic Clash tussen George High en Pax High. Dit was nou vir jou een lekker onderhoud gewees hier op Eden FM. Ek hou van die gees wat hy is. Ja, die spanne is gereed, daar het woorde uitgekom, soos ons het hard gewerk en ons is ook hard op mekaar. Kiara het gepraat van hulle is angstig. En dan het een van die kapteine genoem dat dit is een groot geleentheid. Inderdaad, dit is een groot geleentheid. So, playtime is over. Playtime is over. Ons maak gereed vir een riller. Oh. Dit is die F&B Classic Class. George High versus Pax High. Hierdie komende naam.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Oh yeah.
2: Love Solution.
3: Enetjie van Jimmy Cliff terug in die tyd, Love Solution. Ek weet daar is vele luisteraars wat nou hierdie een saam die hops geniet. Bring ons by kwart voor 6. En kan jy nou meer? Dit is ook sommer ons in ons stalkie van vanmorgen.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Ora ontdek Eden FM. Jou stem in die paradijs. Ware diversiteit. Wees deel van ons span. Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: In Love With You op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Dat was die klanke van Dana Winne, wat ons vir jou gebring het. En die tyd wat aangeskuif het na 25 minute oor die uur van 10 uur. En 10 uur nou is geskakel, baie baie welkom. Lekker om hier deel te kan hê van jou Late Night Drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Elke dinsdag, woensdag en donderdag keur ons in mekaar se geselskap. En geloof het al jy daar die klanke geniet saam met ons voor het. Het is ook gehad vir Rowan Keating's This I Promise You, Casey en Jojo's Love Me Carefully, Bill Williams, Elvina en vele, vele meer wat ons nog vir jou sal opdis dier die loop van hierdie aand tot en met 12 uur toe. Alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar kom ek stop nie daar nie, ons gaan voort. Karen White vervolgens, Can I Stay With You? Ons het ook vir Peaches and Herb, Tamia en vele, vele meer op jou stem in die paradijs, Eden FM. Goeienavond en baie welkom. En nou onze WhatsApp nummer 0605052693. Dalk, moendlik, vanavond wil jy graag een love song of slow jam wil jy hoor voordat jy een soete narre sal ingaan. Kom ek kyk of ek kan uithelp met daardie versoek. Stuur my WhatsApp 0605052693.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.

0: De show Stem in het Paradijs, dus Eden FM, geen hart en baar, welkom, lekker om samen te kunnen wees. 20 minuten over de eer van Jalfie, dit is Dan Siegel met You Let Me In. Baar, welkom, lekker om samen te kunnen kijken hier op de zenders van Eden FM, jouw Stem in het Paradijs. Kom eens kijken naar je WhatsApp-lijn, boodschappen, wat hier gekomen met 0605052693. Dat is onze WhatsApp nummer in het atelier. En ik zie daar een paar stemboodschappen ook hier gekomen. Jouw tekstboodschappen wat hier gekomen met goeie naam Jason, mijn vrouw Stef, van jaar vandaag. Wens haar alle zieningen toe. Wil je niet zo blijf write your name across my heart speel voor haar nie. En hij komt vanaf haar man. Bye bye, dankie voor daar die boodschap. En ik geloof vertrouw dat zij haar dag geniet het en dat zij lekker bederf was ook, die man lief in die familie. Kom ik kijken, volgende een wat hier gekomen het. Sê vir my, alweer Jason, na jou eerste song, toe sit ek maar my radio af. Sy is weg, rechter weg. DJ Stone, baie dankie vir jou boodskap. Mooi aand vir jou verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan sê die volgende een, dus ek probeer gewoon bij die boodschap uitkom, baie dankie sê die luisteraar. Baie dankie vir die boodschap, waardeer dit, mooi aand verder. Dan kyk ons na ons stemboodschappen wat ook deurgekom het hier op onze WhatsApp lijn 0605052693 kom ek kyk gewoon weer die in, goeienavond.
1: Hartelike goeienavond, Mr. Stanley. Wow, ingehak en ingeskakeld, is sommer lekker snoestig en is sommer lekker koud, man. Ek en my prachtige vrouwtje, ons is ingehak en ingeskakeld. Al ons laatnacht, luisteraars, is hartelike goed speciaal. All the single ladies, Auntie Mina, Conradie, Auntie Lies Kamfer, Auntie Monza, daar in Nysna, julle is allemaal hartelike groet. Geziende aan, baie liefde en sien van die camera en echtpaar het een prachtige mossel by Mr. Stanley.
0: Elzoen, baie baie dankie vir jou ook een prachtige aan vir jou en vrou lief. En lekker om te weet dat julle ingeskakel is hier op die Late Night Drive op Eden FM, jou stem in die paradijs. Genaan, Doc, hope you and your family are doing great. A shout out to a VIP in Rosemore, George Sharon Hartnick. My choice tonight, Peter Sateras, you are the inspiration. Thank you for that message. Appreciate it. Have a wonderful evening further. Baie dankie vir u boodskap, waardeer dit en mooi aand vir u ook. Goeienaand, Love Dog, luister lekker na jou prachtige muziek. Kan jy asblief vir my I Love So Beautiful van Michael Bolton speel, asblief, en baie dankie vir die tykie wat jy vir ons afstaan, veilig terug hy huis toe, van Yvonne Strydom. Baie baie dankie Yvonne, mooi aand vir jy ook, en baie dankie vir die boodskap, waardeer. Goeienaand, Dr. J.S., The Love Doctor, kan jy asblief vir my die song Paradise Road speel, vraag die luisteraar, dat is nie van Viafut Koning, maar kom ons kyk wat ons kan doen met daar die request wat deurgekom het hier op onze WhatsApp lijn 0605052693. Dis onze WhatsApp nummer in die atelier, en baie dankie vir u wat saamkeer saam met ons en hierdie tyd geleef saam met ons geniet.

0: Good evening, Dr. Jayesh. I just want to say thank you for accompanying me during this cold, cold night in my bed. And I really appreciate the warm, warm music. I just wanted to know if you can play me that cover version of Andre Vialdez, One Hello. Originally sung by Randy Crawford. And may you have a blessed, blessed, peaceful evening heard on each and every listener, DJ. Take care. Thank you. From Jordan, aka Ninja, out of the cold, cold Oldsworn.
1: Bye bye, dankie. Waardeer het. Mooi, mooi. Aan verder daar in die koue Oudswering. Hier die volgende boodskap wat deurgekom het ook hier op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. Sê, goeienaand Jason. Vertrouw dat gaan goed. Dankie vir die mooie muziek. Speel asseblief I'll Be There van Mariah Carey en Shirley, wat hier die boodskap deurgestuur het. Sê, krijg is bye bye, dankie. Prachtige aan verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. So kom ons speel daar die cover version wat aangevra is, getiteld One Hello, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: liefste jasmijntje. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.